vrij. Toch was daar niets meer dan haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal.

0: Ik hou hem vast.
1: Oh, nou!
0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.
1: Men

plantenbos. Ja toch? Nieke? Ik moest je tussen melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

je legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou, jongens.

is het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plantenbos, denk je dat u weer gaan? Ik hoop er eens even lekker uit. Daar zijn.

man. Dat woord. Jolle kerel van de gaten, duik knippen man. Mensen uit alle landen.